0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag van de bende spreekt. Groothoudert.
0: Terug van weg geweest.

Jaren geleden stond het liedje van Procol Harum in de hitparade, hè? Ja, A Wider Shade of Pale. Ja, weergaloos. Liedje wat in je kop blijft zitten en wat je anno 2026 nog gewoon op de radio hoort, hè? Goedemorgen, het is woensdag 15 juli. Welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, gisteravond, we hebben het gezien, hè? Spanje heeft Frankrijk over de voet gelopen, want ze hebben gewonnen met 2-0. Ja, Frankrijk viel zwaar tegen, jongens. Laten we eerlijk wezen, hè. We hadden er van alles van verwacht. We dachten, nou, die Frankrijk die zal fix gaan knallen. En Spanje ook. Maar nee hoor, alles behalve. Frankrijk heeft het gewoon niet gered. Nee, Spanje heeft gewoon gewonnen met 0-2. En Spanje speelde ook voortreffelijk goed, hoor. Vond ik. Ik heb niet veel verstand van voetbal, maar zoals ik vanaf de zijlijn zag, ik vond het een leuke wedstrijd. Ja, ik vond het goed gevoetbald. Frankrijk verdiende het ook niet om te winnen. Nee, Spanje deed het heel erg goed, vond ik zelf persoonlijk. Hè. Dus Spanje gaat sowieso naar de andere wedstrijd toe. Want Spanje die zit dan al in de finale. Ja, Engeland en Argentinië die moeten vanavond nog om 9 uur. Dus ja, een van die twee die gaat dan door. Of Argentinië of Engeland. En dan de winnaar daarvan, die moet dus dan gaan optreden richting het veld tegen Spanje. Ja, want zo gaat het. En dan heb je ook nog de troostfinale. Dat is op zaterdag. Dat is gewoon voor de leuk, hè, zeg maar. Want ja, wat heb je eraan eigenlijk? Helemaal niks. Dan moeten we namelijk de nummer 2 van de wedstrijden. Dus in dit geval dus, is Frankrijk al bekend tegen de nummer 2 van Argentinië, Engeland. Hè? En dan heb je de troostfinale. Ja. Goed, het is vandaag dinsdag. Het is 15 juli alweer. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij het ochtendradio Vuitton. Ja, de gemeente Kerkrade is bezig om mijnschachten in de stad te saneren. De operatie moet ook verzakkingen van de grond gaan voorkomen. Ja, de mijnschachten die zijn oud, dateren uit 1800. En zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de late 19e en 20e eeuw. Ja, de kolen die toen gewonnen werden, die lagen minder diep. En men kon dus met de technieken van toen er goed bij. Ja, het was ook veel kleinschaliger, minder commercieel dan de latere steenkoolwinning. Zo zegt een woordvoerder. Dit soort mijnbouw werd alleen toegepast in het zuidoostelijke deel van Kerkrade. Ja, de mijnen lagen dus minder diep. Maar ja, die moeten dus nu gerenoveerd worden. En Kerkrade die gaat dus tientallen eeuwenoude mijnschachten renoveren om verzakking te voorkomen. En dat is nodig, want dat is natuurlijk erg gevaarlijk, hè, als de boel gaat verzakken. Dus misschien moeten ze het dan weer gaan openstellen of zo. Dat er excursies gehouden worden van hoe dat vroeger allemaal gebeurde. Hè. Dat zeer ongezonde werk, want dat is het zeker. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We staan er weer helemaal voor. Hè. We gaan beginnen. Goedemorgen. Straks ook het weer.

0: Ja, omdat Spanje gewonnen heeft, hè, komen al die WK-liedjes van Spanje ook weer bovendrijven. Hè. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar het nieuws. Je hoorde trouwens Gloria, zeg ik dat goed? Moet ik heel even kijken, hoor, want ik ben eventjes abuis. At Musica en España Football. Ja, zo is het. Goed, voor de wekker wakker. Even kijken naar het nieuws. Ja, de hittegolf van eind juni heeft ervoor gezorgd dat de lichamen zich makkelijker aanpassen aan de hogere temperatuur. Ja, dat hangt er een klein beetje af of je veel airco hebt gebruikt. Want er waren natuurlijk mensen die zochten de airco op. Hadden ze dat thuis niet, dan gingen ze in de auto zitten. En dan deden ze daar de airco aan. Ja, en dan bouwt je lichaam geen weerstand op tegen de warmte. Ja, na een periode van minder warmte is de temperatuur de afgelopen dagen toch weer naar tropische waarden geklommen. Vooral in het zuiden. Daar werd het afgelopen dinsdag 30 graden. Uitschieters tot 32 graden. Ja, en de hitte die houdt nog sowieso tot donderdag aan. Ja, nou ja, het lichaam die past zich ook aan. Hè? Dus als het warm wordt, dan gaat je lichaam zich een klein beetje weerstand opbouwen. En dan kan het ook een beetje tegen de warmte. Ja, mits je dus niet echt constant gebruik maakt van airco's. Want ja, dan weet je lichaam eigenlijk niet dat het zo warm is buiten. Hè? Ja. Dus dat heeft ook de thermofysioloog Koen Bongers uitgelegd. Want als we een langere periode te maken krijgen met hogere temperaturen, dan gaat het lichaam daar ook een soort van antistoffen tegen maken. En dan kun je beter tegen de warmte. Ja. Ja, ook nog slecht nieuws. Hè? De Nederlandse acteur Kees Geel is overleden. Hij is 61 jaar geworden. Geel laat twee kinderen na. De acteur heeft een lange staat van dienst. Hij brak in 2004 door bij het grote publiek met zijn hoofdrol in de film Simon. Hij speelde een harsdealer die nog maar een paar maanden te leven had, omdat bij hem kanker was vastgesteld. Ja, de rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. De film was destijds de Nederlandse inzending voor de Oscars. Ook was Geel te zien in talloze films en series zoals Nieuwsier en Samen. Hij speelde 9 seizoenen Stan Vroom in de serie Flikker Rotterdam. Ja, de opnames voor het laatste seizoen van deze serie zijn volgens het management nog maar net afgerond. Hij had ook een toneel- en theatercarrière en was bekend als de vertelstem van verschillende programma's. Als je De Slechtste Chauffeur bekeken hebt, bijvoorbeeld, of daar kijk je altijd naar, dan hoor je dus zijn stem als een voice-over. Ja. Ja, voor zijn rol in de musical De Drie Musketeers won de acteur in 2003 een musical award. Ja, hij leeft niet meer. Hij is overleden plotseling aan een hartstilstand op 61-jarige leeftijd. Ja. Rest in peace.
1: The back-to-back classic.

0: der West. Hij is geboren in Tilburg en woont inmiddels in Amsterdam. Hij maakte folk blues, soulvolle Americana, alt country en world music. Ja, hij combineert groovy Amerikaanse folksongs met trage Tom Waits-achtige ballads. Ja, hij heeft al wat andere hits gehad, hè, trouwens, die wij ook gedraaid hebben in dit radioprogramma. Old Oak Tree bijvoorbeeld, Me and You. The Sun Will Rise Again, Honesty of The Hopeful, ook nog een keertje. Een oudje uit 2022. En hij doet het samen met andere bandleden van Dieter van der Westen natuurlijk. Aaron Raams bijvoorbeeld, Meerte de Graaf, Gijs Ander van Stralen en Joost Abbel, die zit ook in de band. Hè. Ja, werkt ook samen met Bluff, Telo, Frank Boeien, Paul de Leeuw. Nou ja, al die bekende namen. Hè. Ja, Dieter van der Westen hoorde je voorbij komen met een lekker ochtendliedje en Wake Me Up On This. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag woensdag 15 juli. En ook vandaag hebben wij weer een dagtopper.
1: Dit is de dag.

0: buscar por la murmullada besos y París.
1: Luis Mariano en Argentina. Ja, Argentina moet ik eigenlijk zeggen op zijn Frans, hè. Ja, voor de wekker wakker. De Franse week komt eraan. 20 juli, dan gaan we de week lang extra veel Franse liedjes draaien. Ja, het is lekker warm, zonnig. Ja, 2026 is inmiddels uitgegroeid tot een van de droogste jaren sinds het begin van de metingen. Het neerslagtekort bedraagt.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Er kan ook een onweersbuitje vallen. Nou, we hopen het maar. Het wordt 21 graden aan zee morgen en 28 graden in Limburg. Dus langzaam gaat de temperatuur weer omlaag. Maar ja, vandaag nog eventjes binnen plakken met 30 graden in het zuiden. Hè. Jongens, jongens. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, de zomer is magic, hè. Wat een zon hebben we, oh, jongens, in de lage landen. Hè. Ja. Hier is Playa Hitty.

back-to-back classic, twee jaren 90 liedjes door de voice-over samengesteld natuurlijk. En je hoort de bluff aan het eind natuurlijk voorbij komen. Ja, het is vandaag 15 juli. Dat betekent dat het ook een belangrijke dag is voor de margarine. Ja, want op 15 juli 1869 krijgt een Franse voedselchemicus patent op de productie van margarine. Ja, Napoleon die gaf opdracht een vervangmiddel voor boter te zoeken. Ja, margarine blijkt van grote waarde omdat het in tegenstelling tot boter een lange houdbare bron van vetten is. Ja, in de loop van de jaren wordt er veel gesleuteld aan het product. In 1902 krijgt Norman patent op zijn methode om vloeibare oliën om te zetten in vaste vetten. Nou ja, het dierlijk vet kan daarmee vervangen worden door plantaardige oliën. Nou ja, recent zijn door Unilever ook plantensteriolen aan margarine toegevoegd. En dan krijg je ook dat de opname van cholesterol in het bloed verminderd wordt. En dat is erg belangrijk voor de gezondheid natuurlijk. Maar ja, vandaag dus, in 1869, dan wordt patent aangevraagd op de productie van margarine. Ja, en dat gebruiken we nog steeds om af en toe wat te bakken. Hè? Of een speklapje, of een kipje, of een eitje. Ja, wat je maar wil. Dat kan natuurlijk met margarine, hè? Ja. Goed, in Ter Apel, daar opent een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Vandaag, dus een belangrijke dag. En op het WK voetbal, vanavond natuurlijk weer voetbal. Engeland en Argentinië, die gaan namelijk strijden voor een plek in de finale.

DJ Goya en Michiko bij Voor de Wekker Wakker op deze woensdag 15 juli. Ja, het is vandaag feest in Mongolië. Ja, het is wel een heel bijzondere feestdag. Het is het nationale festival van Mongolië. Iedereen is vandaag daar vrij. Ja, in het hele land worden spelen georganiseerd met onder andere paardenrennen, boogschieten en, let op, Mongols worstelen. Ja, het festival wordt ook wel het Erien Gurvan Nadam genoemd. Ja, dat betekent letterlijk de drie mannelijke spelen. Ja, de spelen zijn Mongols worstelen, ik zei het al, boogschieten, paardenrazen. Vrouwen doen tegenwoordig ook mee met het boogschieten en de paardenrazen. En tijdens dit feest komen families van her en der tezamen en worden ook vaak veel traditionele kleding gedragen. Ja, vandaag dus een speciale feestdag in Mongolië. Iedereen is daar vrij, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag. We zijn het midden van de week. Het is vandaag de zaagdag. Het is vandaag de gehaktdag misschien wel. Hè? Misschien is er nog een speciale dag in verband met eten. Hadden we gisteren ook. Of eergisteren was het, hè? De pannenkoekendag volgens mij. Dus gaan we zo even op het lijstje kijken. Ja, in voor de wekker wakker. Maar eerst Jennifer Rush. En I Come Undone.

0: en trekt me met je mee. Jij hangt al aan het lusje en geeft me nog een kusje. Ting ting, doet de bel, schat slaap wel.
1: Radio Groot Geldert, het station waar muziek in zit.

melodie, toen ik voor het eerst je zag, die kleine melodie hoor ik nog iedere dag. En in mijn eenzaamheid komt de herinnering dat jouw kus als die wals voor mij tot rook verging.

Een prachtige hitkampioen souvenir vriend Sam Cooke. What a wonderful world. Tijd voor Belgische muziek hier in Hitkampioen. Jouw feel-good uur met Aaron Blommaert.

Fisher hoorde je. En Love Changes. One Hit Wonders, ze komen ook voorbij in de hitkampioen. In de jaren 90 waren er een aantal, zoals deze hier, Jimmy Nail.

0: Radio Roadhout Helder. Van Mil Radio.
1: Iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen. Als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
2: I love it because it feels so great.
3: Here's my gun. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: helemaal de 90s met Culture Beat en Mr. Vain. En nu even een lekkere moment met Tom Jones.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

grote doorbraakhit voor Lisa Stansfield, All Around the World, in jouw feelgood-uur. Dat zit er helaas weer op. Wij hopen dat jij weer genoten hebt van dit uur feelgood.

0: Ja, ja. Hey, lieve Belinda. Wat ontzettend leuk dat je erbij was. Nou, ontzettend.
1: Het is leuk.
0: Dankjewel voor je optreden.
2: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans
0: Welkom
2: de Knecht.
0: Welkom bij de club. Hans.

Ik loop maar als een idioot wat rond te hangen door het steegje links, anders wel een straatje rechts. En heel toevallig kom ik ook nog wat lekkers tegen, hè? Ja, zo is het ook. I fool around and fell in love. Hoor je terug in de middle of the road show. Dat was muziek van Elvin Bishop. Plaat komt uit 1976 al liggen gisteren. Muzikale hoogstandjes uit een grijs verleden. Ook via de droge AM middengolffrequentie tegenwoordig.

0: Hey Jan Middel van de Roadshow. In dit geval de uitvoering. Oh, zo'n mooie uitvoering vind ik persoonlijk. Van Santa Esmeralda en Leroy Gomez.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Zoveel ellende op de wereld. Zoveel zakkerij, mensen. Geen zak op de tv. Hier zit je te ergeren. Maakt niet uit. Als je mag knuffelen. Dat doen we. Ga,

dat is idioot, Mark. Ik probeer het vorige week ook nog even om contact te leggen met Max. Maar het is mij ook niet gelukt. Nee, het is mij niet gelukt. Waarschijnlijk ook, die atmosferische historie. Gelukkig de middelste roadshow blijft opvangen. Want daarvoor hebben we natuurlijk ook het digitaal netwerk. All over

schandaal. En dat in deze tijd. Schatplaatje trouwens, het was de War Band en Clouds Across the Moon. Nog meer lekkers in jouw Middle of the Road Show. Dit is Billy Joel.

0: Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht, krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Juliet en de Blackhearts. Dit is de Middle of the Road Show, die ook mee terugneemt naar romantiek, sfeer en passie. Kijk in de spiegel.

heeft een klap met het zadel gehad van de Queen. Lang geleden Cliff en ja, nou wordt wel de fans, al our fans, die waren ook de vrienden van de middelste roadshow die te bereiken.

Love Me Like a Lover van Tina Charles. Ze heet eigenlijk Tina Haskins. Werd geboren in Londen 1954. Ze was als discozangeres actief in het midden en einde van de jaren 70. Vrienden, welkom. Vandaag woensdag 15 juli. In Oekraïne is het vandaag staatsdag. We hebben de normale ingrediënten. Het weerbericht, de huishoudtip en onze artiest van de dag. We hebben natuurlijk muziek, hè? Wat dacht je wel? Ik heb Imagination, ik heb Highway, Manuela, ik heb The Dire Straits, ik heb Linda Ronstadt, Vanessa Paradis, uit België, Illusion en vele anderen. Tweede plaat komt ook uit België, meer bepaald uit Vlaanderen. Wendy van Wanten, Zomerdag Dromen.

De, het is al een hele tijd geleden, Jacques Raymond uit Vlaanderen. You're so simpatico. Precies 29 jaar geleden, het was 15 juli 1997, overleed de Italiaanse modeontwerper Gianni Versace. De man werd 50 jaar. Uit Amerika, Melba Moore. Disco deuntje, this is it.

Cedric Gervais en Howard Jones met Things Can Only Get Better. 5 jaar geleden, het was 15 juli 2021, overleed de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij werd 9 dagen voordien neergeschoten in de Lange Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. Peter R. de Vries werd 64 jaar.

0: Wist je dat, mevrouw? Als je een bloemkool neemt en die in een keukenhanddoek wikkelt, je de bloemkool nooit meer hoeft te snijden. Je stampt handdoeken met bloemkool erin op een tafel of aanrecht. En binnen enkele seconden is elk bloemkoolroosje los van de stam en hoef je de bloemkool niet meer te snijden.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

twee bekenden vandaag jarig op deze 15 juli. Het zijn twee ex-wielrenners. De eerste, Indurain, een Spaans renner, wordt vandaag 62 jaar. En de tweede, een Duits renner, André Greipel. Hij wordt er 44.

Onze artiest van vandaag is Gilbert Bécaud. Hij werd geboren in Toulon op 24 oktober 1927 en overleed in Parijs op 18 december 2001. Het was een Franse zanger, componist en ook acteur. Zijn bijnaam was Monsieur Cent Mille Volts vanwege zijn energieke optredens. Bécaud werd geboren in Toulon als François Silly en leerde al op jonge leeftijd piano spelen. Hij ging naar het conservatorium in Nice, maar ging in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog van school om bij de Franse ondergrondse te gaan. In 1948 begon hij liedjes te schrijven. Gilbert Bécaud met L'importance et la rose en Le petit oiseau de toutes les couleurs.

uit Nederland, Bob Offenberg. 16 jaar geleden, 15 juli 2010, landt de Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, voor het eerst in Nederland op de luchthaven Schiphol. De Airbus A380 biedt plaats aan 853 passagiers. De stukprijs is 300 miljoen euro.

Dimis Roussos, lang geleden. Perdoname. Het weerbericht. Vandaag woensdag 30 graden, zonnige dag. Morgen gaan we nog een tandje bijsteken. Donderdag 31. Vrijdag 28 graden en dan zijn we toe aan het weekend. Zaterdag 24, zonnige dag en zondag 23 graden. Volgende week maandag 22 en dinsdag 21. In Tenerife 25 vandaag, in Las Palmas 23, het is in Malaga 34 en het is in Benidorm 28 graden. Vrienden, bedankt dat u erbij was. Nieuwe afspraak morgen. Met genoegen. We gaan eruit. Met Patty Bravo. Dat is ook al een oudertje. Pazza Idea. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de leuk.

geniet van je lunch met een lunchbreak. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

0: take your love to town.
1: Inderdaad, hè. Voor we het weten is de vakantie alweer helemaal voorbij. Wat gaat er toch snel? We zijn alweer woensdag, we hakken de week in twee. Woensdag, gehaktdag, zeggen ze dan soms natuurlijk als het vakantie is. Hè. Inderdaad wel. Kenny Rogers en de First Editions, daar begonnen we mee deze woensdagmiddag. En dit allemaal met een Ruby, Don't Take Your Love to Town. Gaan we eventjes het plaatje draaien van Swing Out Sister. En hier met een You Are On My Mind.

inderdaad, het leek wel een klein beetje nostalgisch. Hè? De lunch break deze woensdagmiddag. Wel, dat mag ook al eens natuurlijk, hè, deze zomer. Muziek van de Marmalade. Weet je wel, kun je ook op je boterham smeren natuurlijk. Hè? Ja, confituur zeggen wij tegenwoordig, ja. En dat allemaal met Reflections of My Love. Ja, als je ouder wordt, wel, dan heb je natuurlijk heel veel herinneringen. Ja. Mensen zo zijn dat ik allemaal moet in de boeken schrijven om ze allemaal te kunnen onthouden. Hè? Ja, inderdaad wel. Wat ligt er vandaag op jouw boterhammetje? Of wat ligt er vandaag in jouw brooddoos? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is het hakdag vandaag, want het is woensdag. En hier is Simply Red. En dit allemaal met hun allereerste grote hit, Jericho.

0: En daarna danst we vanuit allemaal een klein beetje om geld natuurlijk, hè. Simply Red. En dit allemaal met een Jericho. Ja, zo noemden we dat natuurlijk. En als je zo naar die plaat kijkt, wel onherkenbaar is hij, Mike Huggins. Ja, inderdaad wel. Ja. Nu, toen was hij nog jong. Nu is hij een klein beetje ouder natuurlijk. En maakt hij ook nog hele mooie plaatjes, mag ik wel zeggen. En gaat deze zomer terug optreden. Dat heeft hij toch beloofd. Dus dat wil wel wat zeggen natuurlijk. Hè. Als het begint te kriebelen, dan moet je sporten. Tijd geworden voor onze...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Kon natuurlijk ook de vorige zijn natuurlijk van Stem Pirouette. Maar we hebben een andere gekozen. Hier zijn de Commodores en Lady, You Bring Me Down, Down, Down.

inderdaad, hij houdt dit gezellig om over de middag te mogen draaien natuurlijk. De Commodores en dit allemaal met hun Lady, You Bring Me Down and Down and Down. Woensdagmiddag, we zitten in de helft van de week. En als je nog moet werken, wel succes zou ik zeggen. En als je in vakantie bent, wel geniet er met volle teugen van. Want het is maar één keer zomer natuurlijk. En ja, natuurlijk wel. Ja. Eenmaal zomervakantie. En je moet er dubbel van genieten. Ook voor de kindjes natuurlijk. Tijd geworden voor Billy Joel.

waarschijnlijk verliefd geworden op een Russische vrouw, hè? Billy Joel en All for Lena. Nog een paar plaatjes en dan krijgen we van mij natuurlijk weer het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes van de ene Billy naar de andere. Hier is Billy Ocean en Are You Ready?

0: Radio Groot Haalt Het.
1: Lunchbreak, breaking news toen.
2: Zo, inderdaad, tijd voor het lunchbreak breaking news van toen. Het is woensdagmiddag, als je aan tafel zit, smakelijk eten. En maak er een mooie vakantiedag van, of een mooie werkdag natuurlijk. En inderdaad wel. Op 18 september 1970 sterft Jimi Hendrix in het Samarant Hotel in Londen. Hij is dan juist 27 jaar geworden. Het nummer Along the Watchtower is een cover van Bob Dylan. Volgens het vakblad van The Rolling Stones is het een tumultueuze vierdelige solo van Dylan's ingehouden prelude, omgetoverd tot een elektrische orkaan. En ook Dylan is zelfs van. Hij speelt het vanaf dan regelmatig als hij optreedt. Het nummer van Jimi Hendrix en Along the Watchtower. Ja, hier is hij.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van Patrick.

voor nog 2 dagen. Als je onze head hebt natuurlijk hier in de lunchbreak. De woensdagmiddag. En ja, met deze Fever Dream van Alex Warren. Dat je hebt gehoord natuurlijk. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur met de nodige muzikale muziekjes. En verteerbare muziekjes natuurlijk vanaf de branding van de Noordzee als het ware. In deze komen we uit Duitsland. Hier is Rheingold. En dit allemaal met hun Dreinkranz Dimensionen. Hoe lang is dat geleden? Ja, inderdaad. Maar jaren 80 denk ik. Inderdaad wel.

0: Uiteraard komen uit Australië, als ik me niet vrees. Ja, een beetje de microfoon dichter blazen. En ik heb het allemaal over mijn netwerk natuurlijk. En dit met hen. Who Can It Be Now? Lunchbreaker tot het eerste van 1 uur. Nog met de artiest van deze week natuurlijk. En ook nog de toetjesplaat. En het is tijd geworden voor onze...
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Artiest van de week of LP van de week. Je mag er zelf voor kiezen. Hier is Ramon van het Groene Woud.
2: Wat was er het eerst?

inderdaad, een lekkere lange versie van Ramon van het Groene Woontje. Mag er wel langer zijn natuurlijk. Dit was onze artiest van deze week natuurlijk. Inderdaad, wel morgen nog. En dan hebben we ook nog vrijdag onze Ramon natuurlijk met een andere song. Hier in de lunchbreak. En dit allemaal met zijn hoesting. Tijd geworden voor iets helemaal anders. Hier is Howard Jones. And what is love?

0: inderdaad. Howard Jones en dit allemaal met zijn What Is Love. Is er nog steeds niet achter gekomen, die man. Oh, harme toch, hè? Ja. En dat op zijn ouderdom natuurlijk. Zo, de woensdagmiddag die zit er weer helemaal op wat mij betreft. Graag tot morgen donderdag ben ik er weer met de nieuwe lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, dat is Split Ends geworden. And I got you. Tot morgen. Stay tuned op je favoriete radio. Ja, tot dan.

0: Met Rain On Me van Sam Fender en Olivia Dean begonnen we deze Pop Avenue vandaag. Ik draai vandaag zeker voor u nog Bazza, The Spice Girls en Tones and I. Maar nu is het een band uit de 60s die ik een tweetal jaar geleden nog bezig zag in Bree. Jammer genoeg waren er al een aantal leden overleden blijkbaar. Maar het blijft een van de meest bizarre namen uit de popgeschiedenis. Hier zijn Dave D, Dussie, Beaky, Mick & Titch en Save Me.
1: Boon.

0: Zabadak en The Legend of Xanadu zijn waarschijnlijk hun meest bekendste en hun grootste hits. Nu een duo uit Jamaica dat bekend stond voor het nogal zijn humoristische optredens. Hier zijn Clint Eastwood en General Saint en Stop That Train.
1: We'll be leaving from platform

De nasty vibes van Janet Jackson waren dat toch wel. Nu over naar een Belgisch-Portugese zangeres die vooral in het begin jaren 80 verdeuren maakte in ons landje. Je kent ongetwijfeld van haar uit Banana Split, maar ook uit Amoureux Solitaire. Dat scoorde erg groot, ook in Nederland. Wij draaien vanuit Amicalement Votre. Hier is Leo.

0: amicalement vôtre. Het
1: was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Moses and We Just was dat. U had het misschien ook wel opgemerkt, de man heeft echt niet te veel tijd gestoken in zijn schrijfwerk van de tekst. Nu de Spice Girls, met hun derde opeenvolgende It Was Dit in Engeland. Two Becomes One.

Wie kent er nog de vijf namen van de Spice Girls? Dat waren Mel B, Baby Spice, Jerry Halliwell, Mel C en Victoria Beckham uiteraard. Al was het toen nog niet Beckham, dacht ik. De nodige humor en amazing plezier nu, want daar zorgt Joe Dolce voor.

0: Gordo en Renier Sonneveld waren dat met hun Loco Loco. Wist je dat Renier Sonneveld al op 3-jarige leeftijd begon met klassieke pianolessen? Maar tegenwoordig is hij vooral gekend met zijn marathon live sets als techno-dj. Nu 2 grootheden met een Motown verleden.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

De Australische Tony Watson was dat, natuurlijk beter gekend als Stones and I met I Never See the Rain. En dan nu drie dames die in 84 poseerden in Playboy. Hun naam Centerfold haalden ze uit de middenpagina van datzelfde blad. Dit is Centerfold en Dictator.

de drie meisjesstraden in hun beginperiode ook op in lingerie. Net zoals de meidengroepen van Prince dat later zouden doen. Vanity Six en Apollonia Six, weet je wel. Nu Miles Smith en Neil Owen met hun Drive Safe.

vader en moeder Nolan startte de groep eigenlijk al op in 1963. Samen met hun 7 kinderen noemden ze toen de Swinging Nolans. Later gingen de zussen op eigen benen staan en hun grootste hit was zonder twijfel I'm in the mood for dancing. Zo, dat was hem weer voor vandaag, voor mij. Wij gaan eruit met Crystal Waters. MUZIEK

Stok en Stok Out. Bekker Radio opende met The Fortunes en You've Got Your Troubles, I've Got Mine. Nou, ik ook hier in de studio. Wat een temperatuur, zeg. En ik heb van die fijne apparatuur. Die zorgt dat het nog warmer wordt. Hier is Carly Simon en deze oude hit.

dat ze heel groot werden. When and Everything She Wants. En Dekker Radio gaat verder met Charlie Puth. En deze, dat is een vrij nieuwe hit van hem. Titel Changes.

0: Caro.
1: Sander de Buissonnier. En hij moet de wereld redden. Nou, overdrijven is ook een vak, zeiden we vroeger altijd.
2: Ja, toch?
1: Maar het is een leuk liedje, hoor. Uit 2012 trouwens.
2: Daar kijk ik voor op.
1: Het leek gisteren wel. Hier is Carly Simon. En deze grote hit...

Ja, die heb ik lang niet gedraaid. Van Carly Simon, Coming Around Again. Een mooi nummer uit 1987. We gaan eens eventjes luisteren naar Agda en de Munnik. En hun verhaal over Eva.

0: Een leuk liedje, hè? Van Akda en de Munnik. Eva, heel simpel. En we gaan eens even kijken in Studio 2. Wiebe is klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in...

leuke Little Donny Osmond hoor je. Samen met de Osmond Brothers, zijn broertjes dus. One Bad Apple uit 1971. Eén rotte appel maakt nog niet dat alles verloren is. Daar komt het op neer eigenlijk. Vrij vertaald door Dekkerade. Zo, drie achter elkaar. The Time Bandits, I'm Specialized in You. Oh, dat is mooi.

0: Duintje.
1: Duintje staat erbij. Mannen, nou, daar gaat het dan over. Tjonge, jongen, we komen er niet best af, mannen. Daryl Hall en Joan Oates zijn twee Amerikaanse mannen. Die hebben niks met elkaar, maar wel met de muziek. We gaan naar 1981. Een van die grote hits van ze. Your Kiss is on my list. Dekker.

Deze is uit 2014. Zomer en jij. Dekker Radio gaat verder met Adelle Bloemendaal. Ken je die namen nog? Zullen we het nog een keertje overdoen? Vanaf het begin, Adelle.

vrouw bijvoorbeeld je problemen kwijt kunt. Alizé zong daar al over in het jaar 2000. Moi Lolita, ik Lolita. Komt geen end aan. Ik wacht tot het eind. Even bijkomen hoor. Afrojack is ook van de partij, wist je dat? Met zijn Summer Thing. Nou, dat komt goed uit, zeg. In deze tijd van het jaar. Doe je best, Afrojack.

Summer Thing van Afrojack. Kan beter heten Binnen Zonder Kloppen, zeg. Wat een kabaal, hè? Ja, ik ga er een eind aan breien, hoor. Ik ga afscheid nemen trouwens met deze. Leuk instrumentaaltje van MFSB. Dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat staat gewoon voor Mothers, Fathers, Sisters en Brothers. Die zaten allemaal in dat orkest. In 2008 is deze gemaakt. Tot de volgende Dekker Radio, maar weer. TSOP. Wat staat dat nou weer voor, Dekker? Nou, The Sound of Philadelphia. Nou, weet je meteen alles. Tot dan. Dag. Wuif je even terug. Ja.

0: We hebben al enkele jaren op de teller staan, maar het blijft nog altijd vers in het geheugen. Deze platen van Soft Cell, dat was Tainted Love.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Ze staan echt te weinig en ze worden ook te weinig geapprecieerd, deze mensen van de Pet Shop Boys. Dat was Rant. Blijf hangen, zometeen gaat Van Aert met Casey en de Sunshine Band. Maar eerst Willy Sommers.
1: De

We mogen haar een klein beetje gaan beschouwen als een dasvlieg. Solo heeft ze het absoluut niet waargemaakt. Het was nog even Debbie Gibson met Lost in Your Eyes. En wij zijn verloren in de ogen van Alex Warren.

0: zon straalt uit die radio met die turbulente show en het grote succesverhaal uit Nederland van Spargo. Dat was You and Me. En jij en ik gaan nu luisteren naar de geluiden van de Four Tops.
1: Mayday, mayday.
2: We naderen de turbulentieplaats.
1: Mayday, mayday.
2: Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

Zowel jong als oud wordt uitgebreid aan bod vergezeld met mooie muziek die zij willen. The Four Tops, Indestructible. En om dat aan te tonen, K3.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur muziek.
3: We're taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
4: You're listening to the best music you'll find anywhere.
5: Oh,

0: contrast met het origineel. Luister maar. Hoor je het verschil? Bijzonder toch? Nou ja, laten we maar snel beginnen.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Het is woensdag 15 juli en ondanks dat we eigenlijk midden in de vakantieperiode zitten, is dit qua historische nieuwsfeitjes best een bijzondere dag. Er is namelijk veel gebeurd, dat kan ik niet allemaal opnoemen, maar ik zal er even een greep uit doen. In 2011, op deze datum, dus alweer 15 jaar geleden, stort een deel van zendstation Smilde in, weet je wel, die steunzender. Dat was na een brand en gelukkig vielen er geen gewonden. En in 2021, dus alweer 5 jaar geleden, waren er heftige overstromingen in Zuid-Limburg, in België en in Duitsland, waar meer dan 200 mensen bij omkwamen. Ook die beelden kan ik me nog herinneren. Dan is het ook weer 5 jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries overleed. Dat lijkt ook wel gisteren. Nou goed, het is in ieder geval niet gisteren, het is vandaag, het is woensdag en dus tijd voor Rob op woensdag. Een heel uur classics gaan eraan komen, af en toe een hitje. Zometeen 2 klassiekers van vinyl en straks natuurlijk ook weer het broodje aanverhaal. Ik wens je heel veel plezier.

0: 100% leuke radio. 100% Rob op woensdag.
1: Dit is een bericht voor alle bezoekers van dit radiostation. Het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Ik herhaal, het is verboden om voedsel in de kooien van de DJ's te gooien. Einde bericht.

0: Zo, je wordt nog druk met sommige voorbereidingen voor dit programma. Even wegleggen. Dit nummer neemt trouwens een bijzondere plek in mijn hart in. Dat komt omdat dit één van de eerste singeltjes is die ik ooit kocht van mijn zakgeld. Was niet veel, dus ik moest sparen en schrapen. Maar dan blijft zo'n nummer je toch altijd bij. Een bijzondere herinnering. En over singeltjes gesproken.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Ja, hier ben ik. En ik ben nog druk met het afstoffen van de plaatjes. Al die singeltjes uit de jaren 80, daar zit zo langzamerhand toch wel wat stof op. En als we het dan toch over die roemruchte jaren 80 hebben, ik heb het vandaag niet over begin jaren 80, maar de tweede helft. Ik heb twee singeltjes voor je uit 1987. Zometeen een band met twee namen die in 1986 doorbrak en inmiddels 15 albums op hun naam hebben staan, waarvan er 6 met goud bekroond zijn. Het is een Duitse popband die in Nederland 2 hits scoorde. Keeping the Dream Alive en de track die ik zo meteen voor je draai. Uit 1987 dus. Vrijheid, ook wel Münchener Vrijheid en Play It Cool. Nu eerst een Canadese zanger uit Montreal die al heel wat jaartjes meegaat en inmiddels 74 jaar oud is. Hij mocht nogal wat hits op zijn palmarès bijschrijven en begon ooit in een rockbandje, maar ontwikkelde zich steeds meer richting akoestisch jazzmuzikant. In de jaren 80 zat hij nog volledig in het popcircuit en in 1987 scoorde hij deze hit. Gino Vannelli

Münchener vrijheid en play it cool. En als je het goed zou willen vertalen, betekent het zoiets als beheerst en emotieloos reageren. Misschien wel ongeïnteresseerd. Ja, dat is nogal wat. Misschien wel egoïstisch zelfs. Het nummer is uit 1987, zoals ik al zei. En daarmee viel het officieel niet onder de Duitse wellen. Want dat was eind jaren 70, begin jaren 80. Toen werden we ineens overspoeld met heel veel van die Duitse hitjes. Van artiesten waar je niets meer van hoort, maar dat kan ook bijna niet. Ja, waar hadden we het eigenlijk over? Nina Hagen, Falco, Peter Schilling. Trio, niet te vergeten. Weet je dat nog? Rheingold, niet te vergeten. Spider Murphy Gang. Enfin, ik kan nog een hele waslijst opdoen, maar dat ga ik niet doen. Hoe dan ook, alleen maar leuke klassiekers. Wel leuk trouwens om een keer zo'n oud hitje te gaan draaien. Dit is Rob op woensdag.

0: not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.

grote hit in 2007. Malay en Built to Last. Ze kwamen ergens uit California. We hebben niet zoveel meer van ze gehoord. Maar het liedje heeft een heel mooi einde. Geen klassieke fade-out, maar een piano die steeds langzamer gaat en dan langzaam uitsterft. Heel erg mooi. Bijna maar.

Het wordt een beetje eentonig en misschien hoef ik het niet meer te zeggen, maar in de jaren 60 werden natuurlijk fantastische liedjes gemaakt. De mama's en de papa's en Monday Monday, en dat terwijl we op woensdag zitten. Ja, het is Rob op woensdag, dat is niet voor niks. En ik weet niet of je nog op vakantie gaat of misschien al op vakantie bent, maar je kunt Rob op woensdag gewoon meenemen. Je kunt altijd luisteren via een van de radiostations online en je kunt altijd terugluisteren via mijn Facebookpagina of via heerdis.at, en dan moet je even zoeken op mijn naam. Mocht je in Italië zijn, dan heb je misschien liever zin in een bordje pasta of een stukje pizza. Maar het broodje aanverhaal komt eraan. En over Italië gesproken, Jovanotti en Lombelico

0: lekker hoor. Hier mag je me 's nachts voor wakker maken, echt waar. Het funky geluid van Bruno Mars. En nee, ik had geen kaartje, maar daar wil ik niet meer aan herinnerd worden, oké? Want we maar gewoon het broodje aanval gaan doen. Lijkt me veel beter.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aap?
0: Dit is wat we elke week doen in de tweede helft van Rob op Woensdag. Een overheerlijk broodje aapverhaal. Hongerstillend, maar gelukkig niet waar gebeurd. En ik weet niet of je wel eens een avondje gaat stappen, maar hou dan dit in je achterhoofd. Of eigenlijk liever in je achterzak. Een man gaat een avondje de binnenstad in. En om zakkenrollers te pesten stopt hij een oude portemonnee in zijn achterzak met daarin een briefje. Haha, gefopt. Als hij later weer thuis komt, zit de portemonnee nog steeds in zijn achterzak. Maar op de andere kant van het briefje staat nu... Dat is balen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

weet, ja, it's all about the money. En het is misschien een beetje een open deur, maar de wereld lijkt tegenwoordig alleen nog maar om geld te draaien. Dat is best een trieste constatering als je bedenkt dat er nog zoveel andere leuke dingen in het leven zijn die helemaal niet om geld draaien. En ook nog dichter bij huis dan je denkt. Tot zover op een woensdag, volgende week een nieuwe. Ik spreek je graag volgende week weer.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek. Steunen. Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking. Het enige programma in Nederland en België wat volledige zendtijd besteedt aan country muziek uit beide landen. En we openen met Jaren Weeks en Brighter Days. Ja, vandaag heel veel muziek. En in de tweede uur uitgebreid praat ik met Ines Schonker over haar singles. Door met Rien van Boven en Kom Bimi.

Julie Lina met You Should Know the Four the Marshals and What Makes the World Go Round. En Nancy Sue met Brandy Blue Highway Lady. Hou nog hier met John en Nienke met The History of My Heart.

Guido Welkanter met Pearly Spencer. Daarvoor Erik van Kuijzerbergen en Mooie Meid. En Elizabeth Gray met Echoes of Paradise. Kennen jullie deze nog? De Older Chords. Die zijn van de Hey Joe.

Melanie Ryan en Mommy Seth. Daarvoor Who's Turning You On van Out of Country. En I Don't Wanna Wait No More van Esther van Gommert. Gaan we naar Hilde Vos. Speechless.

voorzien van Walter Baron. Daarvoor I Still Carry You van Upstairs. De derde is straks The Marshall. En wat blijkt, vorige week hebben ze zich verloofd. Ik heb het over The Marshall en Ina Roos. We gaan dit uur uit met Ina. Good riddance and goodbye. En natuurlijk, ook namens deze krant, gefeliciteerd met jullie verloving. Heel graag, tot zo.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: UKU Muziek.
3: Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Het tweede uur van Country Kicking openen met Koen Vaal en Steady on the Gun. Dadelijk praat ik met Ines Schonker, maar eerst gaan we naar Han van Eyck in The Pouring Rain.

0: Tine Schonker, de dame die al 18 keer in 28 weken op de playlist staat. Tegenwoordig met Ik Dans Met Jou.
1: Ja, hi, hallo. Ja, leuk hè, leuk om hier te zijn.
0: Ik kende je niet, tot ik dus begin van dit jaar voor het eerst te maken kreeg met een single van jouw band. En toen had ik zoiets van, wat een verfrissend country geluid komt er nu uit Vlaanderen vandaan.
1: Ah, heel leuk dat je dat zegt, want het was wel de bedoeling om een beetje iets anders te brengen dan de anderen. Het is ook gewoon echt mijn stijl. Fris, vrolijk, dat country, dat hoort er wel een beetje bij. Ja.
0: Ja. Want heel veel countryzangers in Vlaanderen, die richten zich toch meer op de line dancers. Mm-hmm. Jij doet dat gelukkig. Niet.
1: Nee, ik probeer er ook wel zo'n andere schwung aan te geven, zodat het eigenlijk ook wel voor een groter publiek, een breder publiek toegankelijk is.
0: Het is geen country.
1: Nee, het is geen country. Het is een beetje pop country, hè? Ja. Kunnen we het wel noemen. Ja, ja. Ja.
0: Waar ben je al die jaren geweest?
1: Hier? Ik was gewoon hier. Nee, ik was lekker bezig met een beetje van alles. Damesgroepen, coverbands, backings. Ik ben altijd met muziek bezig geweest. Maar ik heb wel een aantal jaar geleden beslist om solo te gaan. En echt gewoon mijn eigen ding te doen. En niet meer alleen maar de kudde volgen, zal ik zeggen. Ja.
0: Maar wel volledig Nederlandstalig? Of zeg je nee hoor, ik ga rustig ook switchen naar het Engels met bepaalde nummers?
1: Nee, als ik live optreed, dan zal ik ook wel andere talen brengen. Voornamelijk het Engels natuurlijk. Maar ik denk voor mijn singles dat wel het Nederlands eigenlijk het meest leuk is en geschikt. Ja.
0: Ik durf het bijna niet te vragen, want je hebt natuurlijk al 2 singles uitgebracht dit jaar. Komt er nog een derde?
1: Er is nog niks vast, maar het zou mezelf niet verbazen. Ik heb wel een aantal dingen in mijn hoofd wat ik wel dit jaar nog wil uitwerken. Dus wie weet, ja.
0: Als mensen nou zeggen van, we willen je boeken, kom je dan solo met een orkestband? Of heb je meteen een full band bij je?
1: De mensen kunnen mij eigenlijk in alle vormen boeken. Dus dat kan gaan tot meer akoestisch, iets rustiger. Een duo met een begeleidende gitaar. Dat kan zijn met een live band, maar dat kan ook gewoon lekker on tape zijn. Ja.

Dien Schonke met Op zoek naar jou en Ik dans voor jou en zo even de Walkers met Memphis, Tennessee. Gaan we naar Sandra Verijs. I wanna live like that.

Pen of Tomorrow, geschreven door Hilde Vos, gezongen door Frankie Goldwings. Daarvoor Wijnand Raad en Midden in de Nacht en Life's Beach, natuurlijk van Robert Weston. Mark Blomsteel, zijn nieuwe single is Barely Made It Home.

Johan Bouquet met Vrije Jongeren voor Jo Smeets en de koning van de rock'n'roll en Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Snel door met Lana Cheese heeft een nieuwe single, maar die kan ik echt niet onder de country laten vallen. Deze nog net, Dance Till Dawn.

1 tot je integriteit van Kirsten Alting brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar de website k-rp.nl. Ik bedank jullie voor het luisteren. We gaan eruit met de Hilversumstraat en See You Heartbreak. Dag allemaal.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: Dus hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Uur na uur muziek.
3: Hallo allemaal, Peter Roland hier. Dit is het Muzieklabyrinth. Een programma waar weinig gepraat, veel

0: Het muzieklabyrint.
1: Oh la la.
2: Het muzieklabyrint. Een doolhof waarin je muzikale geheugen, je luistervaardigheid en je waarnemingssnelheid worden getest. Het muzieklabyrint.

zelf soms te veel nog wegcijferen. 2 jaar zonder plaat, dat doe ik 10 jaar, ze gaan timeren. Maanden niet gebloot, denk alles smoken, het was soms vlug gedrag. Kon me niet meer heugen, bijna dagen dat ik nuchter was. Schrijverskampje pizza voor een week, maar 1 nummer af. Nog kapot te terug en in een tempo 20 rug verbrast. Die best zo, ik ga het oppakken. Glad ijs als altijd.

0: mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsavonden en de Spree.
0: Terug van weg geweest.

0: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
1: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grootgaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grootgaaltert.

0: Hier zit je altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoudert.
1: De hartslag onder de streek.
0: Groothoudert. Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothalterd.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothalterd.